me nog. Ik eet zonder appetit, zo eenzaam zonder vrouw. Maar als dessert denk ik aan jou. Mademoiselle. Bureau, plumeau, crapaud, chapeau, niks vrouw. Mademoiselle. Ik wil retour al mijn amour, want ik zal toujours van je hou. Mademoiselle. Toen zeg ik niet non, maar c'est si bon als ik je

0: Nooit nooit heb ik eens even een gezellig tête-à-tête. Ik heb alleen mijn hospita, maar die doet altijd bijt. En dat natte Holland maakt me treurig, ma chérie, totdat jij zeggen zal.
1: Oui, oui.
0: Mademoiselle. Bureau, plumeau, crapaud, chapeau, grote peau, niks vrouw. Mademoiselle. Ik wil retour, al mijn amour, want ik zal toujours van je au. Mademoiselle. Doe zeg niet non, maar c'est si bon. Als ik je vraag, word jij mijn vrouw? Jij zit met een Hollands, ja, mon cœur in vuur en vlam. Mademoiselle. Wanneer jij wilt, word jij madame.
2: Écoutez radiosouvenir.com en DAB+, sur la Côte d'Azur, à Monaco, Nice, Cannes, Saint-Tropez, et aussi en DAB+, en Suisse romande, comme à Genève, Lausanne, Le Valais, ainsi qu'en Haute-Savoie. N'oubliez jamais, tous les artistes ayant un jour ou l'autre marqué l'histoire de la chanson francophone.